vader van de omsmieten tafels. De vlier is wiet, mijn schoenbloed. De laatste die toelibbert is de spek hier bij jou.